0: had meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar de IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, van wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: drie uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf al kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Een Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: het nieuws van 6 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: Koppie.
1: Tot na het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 22:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Eenmaal in de morgen is zo wit. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vraag, zet je maar in. Het is heel belangrijk in mijn leven. Doe wat ik vind, het helemaal niks. Ze zegt tegen mij, het is gewoon een plicht. Het is

0: na het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Griend en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar TV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Smeltkroes.

Goedemorgen allemaal en welkom weer bij een nieuw uurtje van Smelkroes. Smelkroes is er elke zondagmorgen van 8 tot 9. En op de donderdagavond wordt deze uitzending herhaald van 6 tot 7. Achter de knoppen zit deze morgen Jeroen Posma. En de overdenking wordt gedaan door Mark Hamminga. Ik wens u een gezegend uur. We beginnen deze morgen met het lied Opwekking 616, houd me dicht bij u.

En volgende lied waar u naar kunt luisteren is getiteld Mijn Jezus, Mijn Redder. Dit wordt gezongen in de kerk aan Katwijk aan Zee onder leiding van 1700 mannen.

En het volgende lied is een Engels lied. Ik vind het een prachtige lied. Het is getiteld Agnes Dei. En aansluitend zal Mark de overdenking doen.

Beste luisteraar, we lezen met elkaar de Bijbel uit het allereerste boek van de Bijbel, uit het boek Genesis, hoofdstuk 12, en daarvan de versen 1 tot en met 7. De Heere nu zeide tot Abram: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram zoals de Heere tot hem had gesproken en Lot ging met hem mee. En Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot zijn broeders zoon en al hun haven die ze verworven hadden en de lieden die ze in Haran hadden verkregen en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan en zij kwamen in het land Kanaan. En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot het Terebint More, en de Kanaanieten waren toen in het land. Toen verscheen de Heer aan Abram en zeide: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. De komende 4 maanden, de maanden juni tot en met september, zijn bij uitstek de vakantiemaanden. Zij die niet aan schoolvakanties gebonden zijn, gaan meestal in juni of september op reis en dan weer in juli en augustus. En vaak wordt zo'n reis al ver van tevoren geboekt en wordt alles goed voorbereid. De bestemming, het huisje of de camping, alles is bekend en zwart op wit bevestigd. In het gelezen Bijbelgedeelte komen we ook iemand tegen die op reis gaat. Maar er is zeker geen vakantiereisje. Eerder zou het kunnen scharen onder de noemer Ik Vertrek, zoals een tv-programma ook heet. Alleen de bestemming is niet bekend. Abram werd geroepen door de Heere om op reis te gaan naar een land die de Heere hem wijzen zou. En dan gaat hij, na zijn geboorte staat achter zich en gaat op weg. En zou u dat ook gedaan hebben, luisteraar? Ik denk dat de meesten van ons gedacht zouden hebben: ik zal het wel gedroomd hebben, of vertel mij eerst maar eens waarheen ik moet gaan. En dat Abram het toch deed, ondanks dat hij al 75 jaar oud was, zonder de Heer om maar iets te vragen, dat geeft er wel aan hoe Abram een volkomen vertrouwen had op de Heer. En in dat vertrouwen gaat hij ook op weg. Met alleen een rijke belofte van God, maar Abram geloofde God en hij vertrouwde de Heer. En daarom is Abram, die later door God Abraham genoemd zou worden, op weg. Op reis, wetende dat wat God doet en wat hij zegt en belooft, dat ook waar maakt. U en ik, wij zijn ook op reis onderweg. Zelfs als u nooit met vakantie gaat en altijd thuis blijft. Want ons aardse leven is namelijk ook een reis en onderweg zijn van een tijdelijke plek op aarde naar een eeuwige plaats. En hoewel we heel druk bezig kunnen zijn met onze aardse reizen en vakanties, zijn we vaak maar weinig of niets bezig met de belangrijkste reis van ons leven, die eindigt wanneer hier op aarde onze laatste adem hebben uitgeblazen. En dan staan we in de eeuwigheid en waar zal uw, mijn aardse reis dan geëindigd zijn? Bij de Heere, thuis in de hemel of op een andere plaats? Een plaats zonder God, een plaats van de eeuwige duisternis. Veel mensen denken dat het allemaal wel goed komt. Ze maken zich in ieder geval in het geheel niet zo druk om. Ze hebben naar eigen maatstaf netjes geleefd, ieder het zijn of het hare gegeven, en daarmee denken ze wel een plaatsje verdiend te hebben in de hemel. Maar dan vergeten we één ding, namelijk dat we buiten Jezus Christus om er niet kunnen komen, omdat Jezus de enige weg is. Wie op weg is vanuit Europa naar Ierland, zal alle wegen die er maar zijn kunnen bereiden, maar nooit in Ierland aankomen. Je zult op een gegeven moment echt met de auto en al op een boot moeten en de overtocht over zee moeten maken. Anders kom je er nooit, hoe mooi je auto ook is, hoe keurig je ook gereden hebt en alle verkeersregels netjes opgevolgd hebt.
Om in Gods koninkrijk te komen zullen we moeten buigen voor Jezus Christus en hem toelaten in ons hart. In ons leven en de regie over ons leven in zijn doorboorde handen leggen. En we kunnen er in volle vertrouwen doen, want Jezus is de weg naar het Vaderhuis, naar het koninkrijk al voor ons voorgegaan. Hij weet de weg en is de weg. En wie hem volgt zal eens veilig aankomen, dan is de reis voorbij, de eindbestemming gehaald en zijn voor eeuwig thuis in het Nieuw Jeruzalem, de stad door God toebereid voor allen die hem lief hebben en vertrouwd hebben in hun leven. U allen een goede reis toegewenst. En uiteraard ook een hele goede en ook een gezegende zondag toegewenst. En we gaan u luisteren naar het lied Ben reizend naar die stad.

Dit was alweer een uurtje Smelkroes. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wil Mark en Jeroen bedanken voor de medewerking aan deze uitzending. Deze uitzending wordt aankomende donderdag herhaald van 6 tot 7. Ik sluit deze morgen af met een lied van Dwight Jissels, Amanda Locke en The Chippity Four. Gebed om de zegen. Ik wens u een gezegende week.

0: nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag: wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

Dit was van de allernieuwste opwekkings-CD, opwekking nummer 920, Heel Mijn Hart Zingt. U luistert naar weer een aflevering van gospelprogramma Dabbaar Eigentijdse Muziek met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 te beluisteren op Radio Westerwolde en elke zondagmorgen van 9 tot 10 op RTV Go. En daarvan nog een herhaling op RTV Go op de donderdagavond van 7 tot 8. Samenstelling en presentatie Geert Smit. Muziek Worship heeft ook een heel mooi nieuw lied gemaakt en dat heet Ruach op een eigen cd, Jezus Messias.

love. Ann Wilson en Joshua Queen, From Broken to Beloved. Heel mooie muziek. En het volgende is nummer van We the Kingdom, Don't Let the Darkness.

De Planet Shakers waren dat, met Beneath Your Wing. Planet Shakers is een hedendaagse worshipband en een centraal onderdeel van de Planet Shaker Church in Melbourne, Australië. Hope Darst, een powerful zangeres, zeggen ze zelf. En samen met The Belonging, How Awesome.

Chris Tomlin was dat, met Help My Unbelief. En Jan Johnson en Brooke Ligertwood, geweldige zangeressen, samen. Thank you, Lord.

Dat was Lauren Daigle met You Lead Me. En de allerlaatste voor vanavond is de opwekking 921. Jezus, wees mijn naam. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer: vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheidzonderzorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu de Gouden Middenweg. Met Jacques Pijper.

terug naar de jaren 70. Met Billy Joe Spears. En ze zong over Blanket on the Ground. Luisteraars, goedemorgen. En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondagochtend tussen 10 en 12 uur een muzikale rondreis maken. Die maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. Ja, dan probeer ik toch een beetje de liedjes te laten horen die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Het is 14 juni vandaag. Het is vandaag de 65ste verjaardag van Culture Club zanger Boy George. Ja, en Boy George en de Culture Club, je zou ze kunnen kennen van deze...

Small Faces uit de jaren 60 en Ichiku Park. Ja, misschien als je niks te doen hebt vandaag, dat je nog even naar de Ichiku Park gaat. Paraplu mee, dat wel, want het weer is niet dat je zegt van we komen droog weer over. En de Culture Club draaiden we daarvoor en Do You Really Wanna Hurt Me? Hij is 65 jaar geworden, de zanger van Culture Club, Boy George. En als je denkt van Boy George, wie was er ook alweer? Nou, dit was die zanger die altijd volop in de make-up zat. Maar zingen kon hij wel, hoor. Goedemorgen, het is RTV Go op je radio. Je luistert naar de Gouden Middenweg. En tot de klok van 12 mag ik liedjes draaien uit vervlogen tijden. En ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1982. Maar ja, weet je nog wat er allemaal gebeurde in de wereld? Het is lang geleden, dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. Het was het jaar dat actievoerders het spoor blokkeerden bij Rode Schal om een munitietransport van de Eemshaven naar Duitsland tegen te houden. Demonstranten ketenden zich vast aan de trein en de rails. Italië won in 1982 de wereldtitel door West-Duitsland en de finale van het WK voetbal met 3-1 te verslaan. En 1982 was ook het jaar dat de gemeente Beerta een nieuwe burgemeester kreeg. Namelijk de communistische Hanneke Jagersma. Ja, dat was allemaal in 1982. En de muziek uit 1982, dat was leuk hoor. Dit liedje zongen we allemaal mee. Hot Chocolate en Girl Crazy.

0: Achle den Curl Crazy.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar de Gouden Middenweg. Goedemorgen, we draaien de liedjes van toen tot 12. En mocht je nou liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 70... Ja, dan zit je wel goed hoor in dit radioprogramma. Ik heb er een paar meegenomen, Gordon Lightfoot. Hij zingt straks If You Could Read My Mind. Maar eerst deze van Dave Edmunds en I Hear You Knocking.

0: Twee klassiekers uit de jaren 70 hoorde je achter elkaar. Gordon Lightfoot was dit in If You Could Read My Mind. En daarvoor Dave Edmunds in I Hear You Knocking.
1: Dit is RTV Go met De Gouden Middenweg.
0: Leuke liedjes onderweg in dit radioprogramma, al zeg ik het zelf. Terrence Trent D'Arby, The Internationals, hoor je ook nog. Zij zingen We Are Young and In Love. En straks ook nog Rod Stewart. Je hoort ze allemaal na deze van Erwin de Vries en Davine.

0: liedjes van lang geleden. En je zingt ze lekker mee, zoals deze van Rod Stewart en Baby Jane. En ook lekker meezingen kon je met Erwin de Vries en Davien. En zal je zong over mooie mensen.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1977. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1977. Ah, klassiekers hoor. In deze lijst stonden onder andere Fleetwood Mac met Don't Stop. David Bowie met Sound and Vision. De Steve Miller Band had een hit met Jet Airliner. De Eagles stonden erin met Hotel California. En Boney M stond erin met Ma Baker. Nummer 7. En wij draaiden nummer 7. Ik denk dat je ze nog wel kent, waar je lekker kunt meezingen. The Internationals en We Were Young and In Love.
2: Nummer 7.

Terence Trent D'Arby met een liedje die je niet zo vaak meer hoort op de radio. Sign Your Name was dit uit de jaren 80. En de Internationals draaiden we daarvoor en We Were Young and in Love. En dit zijn de Temptations uit de jaren 60. I Wish It Would Rain.

0: Nieuwe muziek op de radio. René Vroger en Waylon. En zij zongen over hoe de liefde gaat. Ik lust er een.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens dan van op?
0: Ja, zeker. Nou, daar knap je lekker van op, hoor. Dus ik zal zingen, schenkt hij er maar een mooi in. Ja, en er hoort natuurlijk ook wat lekkers bij. En niet alleen een lekkere gevulde koek of een tompoes of een kanootje. Nee, er hoort ook een lekker stukje muziek bij. Wat dacht je van deze? Casey and the Sunshine Band. Dit is the Queen of Clubs. En geniet van je koffie, hè?

Clapton met een gezellige meezinger. After Midnight. En Casey in the Sunshine Band draaiden we daarvoor in The Queen of the Clubs. En dit is Willie Nelson op de radio. En Ride Me Back Home.

0: nieuws van 11 uur.
1: Mensen, Jacob naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu de Gouden Middenweg. Met Jacques Pijper.

Dua Diddy. Je hoorde Man for a Man uit de jaren 60. En we begonnen even na de klok van 11 uur met André Hazes. En hij zong Ik Meen Het. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste gedeelte van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondagochtend tussen 10 en 12 liedjes draaien uit vervlogen tijden. Het zijn niet zomaar liedjes. Nee, het zijn stuk voor stuk liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort. En dit liedje hoor je niet zo vaak hoor, tenminste bij ons niet. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga hem draaien vandaag. Omdat hij zo leuk is. Wickfield en When I Think of You.

Luisteraars, we gaan niet bij die radio weglopen, weet je. Want Sjaak gaat alle plaatjes voor elkaar vastdraaien. Zeker weten.

Leuk hè, om deze nog eens een keer weer terug te horen van de Stones. Sad Day maakten ze in 1973. En daarvoor draaiden we Wakefield. Een hit van alweer 31 jaar geleden. En ze zong When I Think of You.

The Hollies. Uit de jaren 70 en Long Cool Woman in a Black Dress. En die hoorde je na Michael Jackson. En hij zong over Billie Jean.

het is RTV Go op je radio. En ik gooi grunnigse muziek draaien. Pedaalhemmer en Roy Rinus. En zij zingen over Jochem.

0: the Winners. And ain't no sunshine when she's gone. Hey, er is de Rooine Jorg verdorgen.
1: Congratulations.
0: Jawel, congratulations, want de hartelijke felicitaties die gaan vandaag naar Rod Argent, medeoprichter van The Zombies. Ja, en Rod Argent, hij is 81 jaar geworden vandaag. En The Zombies, je zou ze kunnen kennen van deze. Dit is She's Not There.

0: UB40. En Cheerio Baby. En die hoorde je naar de Zombies. En She's Not There. Rod Argent, medeoprichter van de Zombies. Hij is 81 jaar geworden vandaag.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu, met de muziek uit het jaar
0: 1970. En we nemen even een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1970. Ik denk dat je ze nog wel kent, hoor. In deze lijst stonden onder andere Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man. Simon & Garfunkel met Cecilia. James Lloyd zong dat vrolijk liedje Keep On Smiling. Corrie en de Rekels, zij hadden een hit met Huilen Is Voor Jou Te Laat. En de Moody Blues, zij stonden op één met Question.
2: Nummer 31.
0: En die gaan we draaien vandaag. De nummer 31 uit de top 40 van deze week, maar dan van 1970. Dit is Tom Jones en The Daughter of Darkness.
2: Nummer 31.

0: zal zijn.
1: Guus Meeuwis. En Bemin Me Later. En daarvoor Tom Jones en Daughter of Darkness. En dit is Elvis Presley en de Moody Blue.

Clean White Tees en Hey There Delilah. En naadloos daarachteraan hoor je Julian Lennon en Saltwater.

met Frank Stallone, Far From Over, zijn wij alweer bijna aan het einde van het radioprogramma gekomen. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En ik ga je verlaten met een Nederlandse zangeres die je bijna niet meer op de radio hoort. Bojura, uit de jaren 60 en Everybody's Day.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Muziekarchief met Tony Smallebroek. Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
2: Ja, goeiedag muziekvrienden, daar zijn we weer, een uurtje muziekarchief. En wat gaan wij vandaag doen? Nou, we gaan terug naar de jaren 60, of het eind van de jaren 60 moet ik zeggen. 68, 69 en de 70 komen aan bod. En dan hebben we het over muziek van de Eagles, van Steppenwolf, maar ook van Aretha Franklin, Jimmy Cliff en de Sir Douglas Quintet en de Beatles komen ook nog voorbij. Deze keer helaas geen muzikale tv-tips, want die zijn niet aangeleverd deze week. Maar we hebben natuurlijk wel die andere vaste rubrieken, de geschiedenis van de alarmschijf. En de cover deze keer, Need Your Love So Bad. Dus ik zou zeggen, blijf lekker meegenieten. Blijf meegenieten van die heerlijke gauwe ouwe.

En dan beginnen we in 1965. Dan besluiten Pat Lloyd, John Hall en Eddie Grant tijdens hun schooltijd om een beetje te gaan oprichten, zoals zoveel in die tijd deden. De tweeling Durf en Lincoln Gordon vragen ze of ze ook lid mogen worden. En zo ontstaat de groep The Eagles. Eddie Grant was de enige die op dat moment een instrument bespeelde en ging daarom de anderen lesgeven. Hij schreef ook alle hun muziek voor de Eagles. En in 1966 nemen ze het nummer Baby Come Back op en doet helemaal niets in Engeland. De Eagles bouwen vervolgens hun populariteit op, vooral door veel op te treden in Europa. Platenmaatschappij Ariola uit Duitsland die denkt dan, hey, dit is wel wat leuks, weet je wat, wij gaan dat Baby Come Back opnieuw uitbrengen. Het wordt een nummer 1 hit vervolgens in België en in Nederland. En uiteindelijk wordt Baby Come Back ook een hit in Engeland. En dat gebeurde in 1968.

lekker vrolijk openen van een muziekarchief vandaag. De Equals met Baby Comeback. We vervolgen de show met Steppenwolf. En dat is van oorsprong een Canadese band. Maar alleen drummer Jerry Edmonton werd geboren in Canada. Gitarist Michael Monarch, bassist John Russell Morgan en toetsenist Goldie McJohn, zo heet hij officieel, werden geboren in Amerika. En gitarist John Kay werd als Joachim Kauerlat geboren in het voormalige Oost-Duitsland. In 1967 begon Steppenwolf nogal onder de bandnaam The Sparrow. Maar na een geflopte single verhuisden ze naar Californië en in een café in Venice Beach werden ze uiteindelijk ontdekt. En als Steppenwolf spelen ze stevige bluesrock met psychedelische invloeden, zoals dat die tijd heette. In 1968 verschijnt hun debuut-LP en daarop staan nummers als Suki Suki, The Pusher en natuurlijk hun grootste hit Born to be Wild. Van hun tweede LP, Steppenwolf the Second, de simpele naam natuurlijk, kwam de single Magic Carpet Ride. In Nederland was dat goed voor een tipparadenotering, helaas. Maar in Amerika was het hun tweede million seller.

En zo gingen we op pad op de Magic Carpet Ride met Steppenwolf. Maar dat brengt ons bij de cover voor vandaag, zoals elke week, plaatje 3 en 4. En daarin, ik zei het al in de aankondiging, Need Your Love So Bad. Het werd in 1956 geschreven door Myrtis John Jr., de broer van zanger Little Willie John. En die bracht er ook als eerste op de plaat uit. Little Willie John werd geboren 15 november 1937 in de plaats Cullingdale in de staat Arkansas onder de naam William Edward John. En hij groeide echter op in Detroit. En als zanger en pianist had hij 14 hits in Amerika. Hij schreef ook voor Peggy Lee die hit Fever bijvoorbeeld. En hij had net zo beroemd kunnen worden als Ray Charles in die tijd en Percy Mayfield. Maar hij werd in 1966 veroordeeld voor het neersteken van een spoorwegbediende. Dus hij ging de gevangenis in. 1968 werd Engeland getroffen door een echte blues revival. En een van die bandjes die dat deden was natuurlijk Fleetwood Mac. Met naast drummer Mick Fleetwood en bassist John McVie, de groepssamenstelling toen, gitarist Jeremy Spencer en Peter Green. En zij brengen in 1968 een debuutalbum op met daar een mix van nieuwe nummers en blues klassiekers. En na de hitsingle Black Magic Woman brengen ze de single Need Your Love So Bad dus uit. En die coverversie van Fleetwood Mac is hun eerste hit hier in Nederland en weet de 7e plaats in de top 40 te bereiken. Dus we gaan weer 2 keer luisteren naar Need Your Love So Bad. Eerst wat ons betreft de bekende uitvoering van Fleetwood Mac en daarna het origineel van Little Willie John.

0: Dat was hem helemaal. De originele uitvoering van Need Your Love So Bad van Little Willie John. Voorafgegaan door de prachtige coverversie van Fleetwood Mac.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: Ja, en dat doe je natuurlijk graag op deze dag. En daar zijn we even weer terug voor het volgende verhaaltje naar 1966. Dan lukt het Robert Stigwood om drie Engelse topmuzikanten bij elkaar te krijgen. Gitarist Eric Clapton, bassist Jack Bruce en drummer Peter, bijgenaamd Ginger Baker. En samen vormen zij de groep Cream. Ze debuteren met de single Wrapping Paper. En in 1967 verschijnt hun debuutalbum Fresh Cream. En vooral in Amerika was Cream erg succesvol. In 1968 komt hun tweede LP Disraeli Gears uit. En dat is opgenomen in Atlantic City onder leiding van producer Felix Pappalardi. En als eerste single daarvan verschijnt het nummer Strange Brew. En die wordt dan weer opgevolgd door dit nummer, Sunshine of Your Love.

een van die fantastische opnames die Cream maakte in de korte tijd dat ze bestonden. Nou, wij schakelen door naar een andere soort muziek, namelijk naar de soul. En een van de meest succesvolle soulzangeressen is natuurlijk Aretha Franklin. Zij heeft de meeste million sellers gehad van allemaal, maar liefst 60 singles en 33 LP's kregen die vermelding in Amerika. Een paar voorbeelden: Respect, Baby I Love You, You Make Me Feel Like I'm a Natural Woman, Chain of Fools, Think, Spanish Harlem en Rocksteady. En zo heel af en toe zien we nog beelden van haar voorbij komen. Ze is helaas niet meer onder ons, maar ik zou zeggen, als je een documentaire van haar ziet, kijk die vooral. Wij kozen voor een hit van The Queen of Soul uit 1968. Het is haar versie van Don Covey's hit Seesaw, afkomstig van haar album Aretha Now. In Amerika kwam het tot de 9e plek en hier in Nederland had het 10 plekjes hoger nodig, namelijk de 19e plek. Hier is Seesaw, hier is Miss Aretha Franklin.

Als je nou gospel zingt of deze up-tempo nummers, het blijft fantastische muziek. Aretha Franklin was dat. En we schakelden dus met haar door naar de soulmuziek. Nu schakelen we door naar meer de reggae-muziek. En dan hebben we het over Jimmy Cliff. En zijn album, genaamd Jimmy Cliff, werd in 1969 uitgebracht. Later werd die titel trouwens veranderd in Wonderful World, Beautiful People. En dat kwam door het grote succes van die gelijknamige single. En om dan de LP beter te verkopen, kiezen we gewoon voor die titel. Andere successen van die LP waren Many Rivers to Cross, Vietnam, Hard Road to Travel, Suffering in the Land en Come into My Life. Allemaal composities van Jimmy Cliff zelf. Het album werd geproduceerd door Larry Falcon, John Kelly en Leslie Kong. En die laatste was natuurlijk ook een grootheid in de Jamaicaanse muziek. En een van die tracks die ik net noemde werd nooit een single hit. Daarom draaien wij hem nu. Come into My Life. Hier is Jimmy Cliff.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: En die heeft geconstateerd dat het inmiddels alweer ruim 20 jaar geleden is dat op 25 mei 2006 Jamaicaanse reggae-zanger Desmond Dekker overleed op 64-jarige leeftijd. Dat gebeurde destijds in Londen. Hij werd op 16 juli 1941 als Desmond Dekkers in Kingston op Jamaica geboren. En tijdens zijn carrière werkte hij veel met platenproducer Leslie Kong. We hadden het er net bij Jimmy Cliff ook al even over. En na vele successen op Jamaica ging hij dus naar Engeland toe. En daar had hij zijn eerste hit in 1967 met het nummer 007 Shantytown. En in 69 komt het groot succes voor Desmond Dekker met de nummer 1 hit The Israelites. En ook de opvolger daarvan, It Mac, is zeer succesvol. In Nederland bereikte het de 12e plaats. En dat It Mac, het betekent in het Jamaicaans zoiets als daarom of dit is de reden van. Nou, als je dat een beetje in gedachten houdt, kun je heerlijk luisteren naar Desmond Dekker en The Acres en It Mac.

Bijzondere muziek van Desmond Dekkers en The Acres en It Mac uit 1969. In 1964, zo moeten we voor het volledige verhaal even terug in de tijd. In dat jaar werd de Sir Douglas Quartet opgericht door Doug Sam. Al in 1965 hebben ze een hit met She's About a Mover en brengen ze hun debuutalbum uit. Hierna komen Doug Sam, Frank Morin en Augie Myers in de problemen door drugsbezit. En door de diverse straffen mochten ze bijvoorbeeld niet reizen en besluiten ze dan maar de band op te richten. Ze mochten sommigen zelfs helemaal niet de stad uit, of de plaats, de provincie uit, de staat uit, moet ik dan in Amerika zeggen natuurlijk. Maar die Doug Sam, die verhuist met toestemming van de reclassering, waar hij zich moest verantwoorden, naar San Francisco en speelt daar met vele andere artiesten. Hij begint in 1969 dan ook een nieuwe Sir Douglas Quintet met zijn oude vriend en toetsenist Augie Myers. Die mochten toen inmiddels alle kanten weer op. Verdere bandleden zijn Frank Morin ook weer en bassist Harvey Kagan en drummer John Perez. En in maart 1969 hebben ze hun grootste hit, ook hier in Nederland, met Mendocino. Maar aan het eind van dit jaar verscheen daar ook weer een opvolger van. En dat zou hun tweede en laatste hit hier in Nederland worden. En dat is getiteld Dynamite Woman. Dus dat is...

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: En die neem je verder mee naar het jaar 1969. In dat jaar werd het echt duidelijk dat de Beatles hun langste tijd gehad hadden. Ringo Starr en George Harrison hadden al de groep al een keertje verlaten. John Lennon werkte veel samen met zijn vrouw Yoko Ono en had al voorgesteld om de groep dan maar op te heffen. Alleen Paul McCartney wilde nog doorgaan. En hij dacht dat het weer samen op tournee gaan dan de oplossing voor de problemen zou zijn. De anderen wilden dat absoluut niet. En als compromis werd toen besloten om een film te maken waarin ze een live album zouden opnemen. De titel van het album en van dat hele project moest worden Get Back. Het hele project werd natuurlijk een grote puinhoop. Alleen het titelstuk werd gereleased en werd een hit voor de Beatles. En daar hadden ze natuurlijk als extra Beatle de heer Billy Preston als pianist.

waren ze dus helemaal. De Beatles met A Get A Back. 1970, toen had de T-Set een hele grote hit in Amerika met het nummer My Bellamy. Een jaar later had Shocking Blue en met Venus zelfs een nummer 1 hit in Amerika. En daartussenin had de George Baker Selection ook een grote hit in Amerika met The Little Green Bag. En George Baker is natuurlijk de artiestennaam voor Hans Bouwens. En verdere bandleden van die selection waren de saxofonist Eric Badoen, gitarist Job Netten, drummer Tom Vredenburg, bassist John Visser, toetsenist Jacques Greuters en saxofonist Henk Kramer. Little Green Bag was hun enige single en werd in eigen beheer, of hun eerste single, niet hun enige, ze hebben veel meer uitgebracht natuurlijk, hun eerste single werd nog in eigen beheer opgenomen. In 1992 gebruikte regisseur Quentin Tarantino Little Green Bag voor zijn cultfilm The Reservoir Dogs. En ook werd het gebruikt in reclames voor Japanse whisky, een oer-Hollands biermerk en tegenwoordig ook voor een Duitse supermarkt en alle andere manieren komen ze natuurlijk weer voorbij. En het werd zelfs gecoverd door Sir Tom Jones. Die coverde A Little Green Bag ook. En het werd destijds opgenomen in 1969 al. Daarom staat het gedoteerd op die datum voor de George Baker Selection en een Little Green Bag.

0: geschiedenis van...
1: En daarvoor gaan we terug naar 6 juni 1970. En dan hebben we het over nummer Lucy Lucy van de groep Amsterdam. En deze Nederlandse groep brak in 1970 door met de single Indian Pipe. En grote man van Amsterdam was Peter van Asten. En als Peter Bewley zou hij later onder andere een hit hebben met It's Alright Bill. Daarna schreef en produceerde hij samen met zijn partner Richard Dubois de platen voor diverse artiesten. Waaronder de band Lemming, de zangeressen Mary Bell en Maggie McNeil. En natuurlijk de Dolly Dots niet te vergeten. Lucy Lucy bereikte in de zomer na die alarmschijfnotering en van 1970 moet ik dan het over hebben. De 13e plaats in de top 40. En alle volgende singles van de band Amsterdam bleven helaas steken in de tipparade.

hele mooie muziek als er geschiedenis van de alarmschijf van de band Amsterdam Lucy Lucy. En we vervolgen met Our World van de band Blue Mink. Geschreven door Roger Greenaway en Roger Cook. En Blue Mink werd opgericht door 4 Engelse sessiemuzikanten, een vooraanstaande componist en een veelgevraagde sessiezangeres. De originele line-up was Roger Coulomb, Herbie Flowers, Barry Morgan, Alan Parker, Roger Cook en Madeline Bell. En Our World was samen met Good Morning Freedom en The Bannerman een van een vele successen. Zelfs alarmschijven werden ze genoteerd destijds, maar daar hebben we deze keer even niet over. We gaan naar luisteren Our World en dan melden we er nog even bij dat ze uiteindelijk de 9e plaats in de top 40 bereikte, deze band Blue Mink.

met een tekst die nog steeds geldt wat dat betreft. Our World uit 1970. Dat jaar komt ook Jesus Is Just Alright van de band The Birds. Het werd door hen opgenomen voor hun LP The Ballad of Easy Rider. De soundtrack natuurlijk van de gelijknamige film waar ze erg beroemd mee werden. Bandleden van dat moment van The Birds zijn Roger McGuinn, Skip Batten en Clarence White en Gene Parsons. En die zouden bij elkaar blijven tot 1972. Daarna gingen ze allerlei problemen krijgen en uit elkaar gaan. Ze zijn verantwoordelijk voor zeg maar het tweede deel van de carrière van The Birds. Laat ik maar zo zeggen. Jesus Is Just Alright werd later ook nog gecoverd. En misschien daar wel een betere uitvoering van. Of in ieder geval een bekendere uitvoering. Want meningen mogen verschillen daarover. Gecoverd door The Doobie Brothers. Maar dit is dus het origineel. The Birds en ook gelijk de laatste plaat van muziekgrief voor vandaag. Wij zeggen tot de volgende week. Hier is Jesus Is Just Alright.

0: nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter, terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: En gezellige muziek.
3: Tot 5 uur is dit de gezellige zondagmiddag.
2: Met Michiel van der Spek.

0: Erasure en Sometimes.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, een hele goede middag en hartelijk welkom bij de gezellige zondagmiddag. We gaan er vandaag een lekkere, rustige editie van maken. We hebben geen verslaggevers meer langs de lijn van het amateurvoetbal in onze regio. Ja, de zomerstop is nu echt ingegaan. Nadat Ter Apel het vorige week niet meer redde om te promoveren. En een aantal andere clubs wel, volgens mij DWZ, kan ik me nog herinneren. ASVB gedegradeerd. Nou, noem ze allemaal maar op. In september, dan gaat het amateurvoetbalseizoen natuurlijk weer verder. En wat doen we dan in de tussentijd? Nou, dit programma gaat natuurlijk gewoon door de hele zomer. Met natuurlijk onze vaste rubrieken. Tenminste, vandaag in ieder geval eventjes geen regionieuws. Maar wel straks het weerbericht. Om 2:30, 3:30 en 4:30 komt dat voorbij. We hebben zometeen de activiteitenagenda en natuurlijk heel veel leuke muziek. We gaan verder met Zara Larsson en Midnight Sun.
1: Een gezellige zondagmiddag.

0: Oh, you're too late.
1: De Bee Gees met To Love Somebody. En daarna Davina Michelle en 17. We gaan eens even kijken wat er allemaal te doen is vandaag in de regio. En hier in en om Vlagtwedde staat alles natuurlijk in het teken van de landbouwbeurs. De regionale plattelandsbeurs voor het hele gezin met stands en activiteiten voor iedereen. Demonstraties, muziek en kinderactiviteiten. Nou, je kan er vanmiddag nog terecht. Kijk voor meer informatie op www.landbouwbeursvlagtwedde.nl. Verder is het dit weekend het Groninger Molenweekend. Westerwolde en Oldambt hebben verschillende mooie molens die dit weekend open zijn. Hiervoor kun je kijken op de site van Erfgoedpartners, www.erfgoedpartners.nl. Ik kijk dan even bij de link naar het Groninger Molenweekend. Verder is er vandaag een muzikale tocht langs vier kerken in het Oldambt. Je kan een bijzonder muziekfestival beleven in die vier kerken. In Finsterwolde, Midwolda, Nieuwwolda en Oostwold. Elk optreden duurt een uur. Voor meer informatie kun je kijken op www.hinsorgelmidwolda.nl. Ik kan terecht in Ter Apel. Natuurlijk is daar nog steeds de bijzondere tentoonstelling Groeten uit Ter Apel. Het draait om de vraag, hoe is het om in Ter Apel te wonen? In het dorp dat vooral bekend staat om het asielzoekerscentrum en de media-aandacht die dat genereert. Wat doet dat met je als het dorp het afvoerputje van Nederland wordt genoemd? Nou, die tentoonstelling die is vandaag voor het laatst te zien. Dus ben je er nog niet geweest en wil je er wel heen, haast je dan vandaag naar het Museumklooster in Ter Apel. En natuurlijk kun je alle agendatips voor vandaag en de komende week teruglezen op onze site www.westerwoldeactueel.nl. Ik kijk dan eventjes bij de activiteitenagenda. Goed, wij gaan verder met deze man die bekend staat in deze regio. Gigantisch bekend zelfs. Ik heb het natuurlijk over Jannes naar de zevende hemel.

Volgens mij komt hij ergens uit het Westerkwartier, deze Zeitse Scheringa, met Piet van de Bakker. Daarvoor een oudje van de Monkees, Daydream Believer. En daar weer voor iemand die volgens mij uit Drenthe komt, Emmen of zo, dacht ik. Jannes en Naar de Zevende Hemel. Goed, we gaan zo meteen naar het half uur. We hebben vandaag geen regio nieuws. En wel het weerbericht dat zo meteen voorbij komt. Maar er is nog Dead or Alive. And You Spin Me Round. Yeah.

0: Het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groen voor zondag 14 juni. Vanmiddag is het vaak droog met zon en wolkenvelden. En het is met 17 graden een frisse dag bij een meest matige noordwestenwind. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 10 en morgen is het 17 graden. Komende dagen nog een enkel buitje, maar het wordt steeds beter. Vanaf dinsdag komt de temperatuur weer iets boven de 20 graden uit. Daarbij is het vaak droog. Maar woensdag zou het wellicht tot wat meer buien kunnen komen. Richting het volgende weekend zou het zomers kunnen worden met maxima ruim boven de 25 graden.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

De gezellige zondagmiddag natuurlijk altijd met een mooie variëteit in muziek. Waar Wolter Kroes vlak na het nieuws Viva Hollandia. Omdat vanavond natuurlijk het Nederlands elftal de eerste wedstrijd speelt. Het debuut maakt dus op het WK voetbal. En Roy Raymond zat daar achteraan met De Reiger. En we hadden de Bulgaarse winnaars van het Eurovisie Songfestival. Dara en Bangaranga. Ja, en we gaan eventjes kijken naar de Formule 1. Want gisteren was natuurlijk de kwalificatie voor de Grand Prix van Catalonië. Ja, ik zat al te denken, hoe heet dat nou ook alweer? Want de Grand Prix van Spanje mag ik niet meer noemen. Maar goed, op het circuit van Barcelona dus. De Grand Prix van Catalonië. Straks om 3 uur begint de race volgens mij. Gisteren was de kwalificatie George Russell. Die reed naar pole position met zijn Mercedes. En zijn teamgenoot Kimi Antonelli was hij daarmee te snel af. En daartussenin nestelde zich Lewis Hamilton met zijn Ferrari, waar hij tegenwoordig in rijdt. Ja, George Russell dus op de eerste plek. Pole position Lewis Hamilton daarnaast op de eerste startrij. De tweede rij wordt gevormd door Kimi Antonelli, die dus achter Russell staat. En dan daarnaast Lando Norris in zijn McLaren. Max Verstappen, die reed naar de vijfde plaats en staat daarmee op de derde startrij samen met Isaac Hadjar, zijn teamgenoot. Dan op de zevende plaats Oscar Piastri, ook weer met een McLaren. En Liam Lawson staat daarnaast op de achtste plek. Dus daar heb je een Australiër, Piastri, en daarnaast de Nieuw-Zeelander Liam Lawson. Nico Hulkenberg, die vormt samen met Charles Leclerc de vijfde startrij op de negende en tiende plaats. Leclerc die crashte gisteren bij de kwalificatie, bij de derde sessie. Hij zorgde daarmee enige tijd voor een rode vlag. Nou, hij kon natuurlijk niet verder en staat daarom vanaf de tiende plek. Nou, daarna hebben we nog Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Gasly, Berman, Sainz, Ocon, Albon, Perez, Bottas, Stroll en Fernando Alonso. Dan hebben we de hele lijst gehad. Nou, veel plezier als je zo meteen gaat kijken om 3 uur... de Grand Prix van Catalonië. Je kan natuurlijk ook gewoon blijven luisteren naar de gezellige zondagmiddag. Want ik heb leuke muziek voor je. Onder andere deze uit de jaren 90, geloof ik. Jason Donovan en Too Many Broken Hearts.

Suzanne Freek met halverwege en daarvoor James Brown. This is a man's world. En we begonnen het blokje van drie natuurlijk met Jason Donovan. En die had ik al genoemd. Goed, we gaan verder met muziek van The Beach Boys. Ja, vaste gasten natuurlijk in de gezellige zondagmiddag. En vandaag ontbreken ze ook niet met Snoop Dogg.

Af en toe kom je plaatjes tegen die niet vaak meer gedraaid worden op de radio. En dit was er een van. Running Cow en Gasoline on Fire. En de laatste voor dit uur van de gezellige zondagmiddag is van Stranger Gold en Patsy Todd. En Hey Hey Baby. Zometeen het NOS Journaal van 3 uur. En daarna zijn we terug met het tweede uur. Tot zo.

0: Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: RTV Go en RTV Westerwolde.
5: De gezellige zondagmiddag.
6: Michiel van der Spek.
7: Nieuws en gezellige muziek.
8: Tot 5:00 is dit de gezellige zondagmiddag.
9: Met Michiel van der Spek.

0: George Michael en Andrew Ridgeley, oftewel Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, welkom bij het tweede uur van de gezellige zondagmiddag. Ja, in dit uur hebben we niet zo heel veel, denk ik. Ja, heel veel leuke muziek natuurlijk. En straks om 3:15, dan hebben we altijd aandacht voor de voetbalwedstrijden die op zaterdag zijn gespeeld door de zaterdagamateurs. Ik heb er één voor je. De finale van de na-competitie om promotie naar de tweede klasse. Nou, daarover straks meer dus om 3:15. En verder om 3:30 vandaag geen regionieuws, maar wel het weerbericht wat straks voorbij komt. En verder heb ik natuurlijk heel veel leuke muziek. Onder andere de Talking Heads komen voorbij. Rowan Hazen, Bob Dylan, Cloud en ook Harm te Bak en de Flashbacks. Dus ik zou gewoon blijven luisteren. Want het blijft natuurlijk de moeite waard. De gezellige zondagmiddag. Tot 5:00 vanmiddag zijn we er. En zometeen gaan we verder met Somber en Homewrecker.
1: De gezellige zondagmiddag.

DJ Otzi en Hey Baby, ervoor David Bowie en Space Oddity. En Sambor is aan het begin van het blokje van drie met Home Wrecker. Ja, het is 3:15 geweest en ik had het al een beetje beloofd zo straks. Gisteren was de finale van de nacompetitie. In grote gast werd er gevoetbald door FVC uit Leeuwarden en de VV Wildevank. En het ging om promotie naar de tweede klasse van het zaterdagvoetbal. Nou, FVC die won die wedstrijd met 3-2. En die promoveren daarmee naar de tweede klasse. En Wildevank, ja, die komen komend weekend gewoon uit in de derde klasse. Ja, en vandaag is er over de hele dag werkelijk één wedstrijd. Olivia tegen EMMS. En ook dat gaat om promotie naar de tweede klasse van het zondagvoetbal. Ja, officieel nog wel. Maar voor volgend seizoen willen ze volgens mij ook in de tweede en de derde klasse het weekendvoetbal gaan introduceren. Wat we afgelopen seizoen al een beetje hadden met WVV Zondag. Dat ze soms dan op zaterdag spelen en ook op zondag. Dat krijgen we straks ook in de tweede en derde klasse. Nou, we gaan het zien. We zullen het zien straks in juli ergens, de volgende maand. Dan worden de indelingen bekendgemaakt. Welke clubs allemaal in welke klasse komen. En dan weten we alweer een beetje meer. En ja, ik zei het in het vorige uur ook al. Het amateurvoetbal, dat begint weer in september. Dus wat dat betreft, lekker genieten van de zomerstop. En dan gaan we later wel weer verder. Goed, wij gaan verder met muziek van Pink. Never Gonna Not Dance Again.

0: In mon dernier mot.
1: Hij deed hier volgens mij voor mee met het nummer aan het Eurovisie Songfestival. Deze Claude, La da da, mon dernier mot. En daarvoor hadden we nog Pink, Never Gonna Not Dance Again. Ja, het is even voor 4:30. Zometeen hoor je het weerbericht voorbij komen. Maar eerst nog warm tabak en de flashbacks en dichterbij.

0: Het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen voor zondag 14 juni. Vanmiddag is het vaak droog met zon en wolkenvelden. En het is met 17 graden een frisse dag bij een meest matige noordwestenwind. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 10 en morgen is het 17 graden. Komende dagen nog een enkel buitje, maar het wordt steeds beter. Vanaf dinsdag komt de temperatuur weer iets boven de 20 graden uit. Daarbij is het vaak droog. Maar woensdag zou het wellicht tot wat meer buien kunnen komen. Richting het volgende weekend zou het zomers kunnen worden met maxima ruim boven de 25 graden.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

0: Rijkaard
1: dan met Tina Lineker. Prima van Rijkaard die een overtreding begaat volgens de weekend. En dan gaat het nu naar de linkerkant van door.

We gunnen het in het zandgebied. Weer tussen twee maal in. Moet even terug naar de rechterkant. Goed voor Wouters. Weggekomen. Opgevangen Koeman. Koeman met de knal. En kiep met een

0: kijken. Als de bal wordt genomen, is het weer.
1: Ja hoor, doet hij inderdaad. Knap naar Jan Wouters. Wouters, meteen door naar Van Basten. Van Basten, ja!
2: Ja!
1: Fantastisch, ik ben er wel in. Dat breekt er weer op.

0: finale. Wat hadden we het benauwd. Maar dankzij de oranje ploeg van Nederland het goud.
1: Van Erwin Koeman. Erwin Koeman neemt die bal. Bal wordt doorgekopt door Gullit. En wordt dan toch weggewerkt door de Sovjet-Unie. Dus Erwin Koeman die de bal inwerkt. Geen buitenspel. Van Basten dan helemaal vrij staat. Kan die bal komen? Gullit komt ie. Richting van Basten. Kan die erbij komen, rechterkant? Basten, we nemen het schot. Ja!
2: Rock steady beat of madness.

Madness en One Step Beyond. En daarvoor hadden we Holland en Aanvallen. Een plaatje uit 1988 volgens mij. Toen kwamen we heel ver als Nederland op het EK voetbal. Sterker nog, we hadden toen gewonnen. En in die tijd had je Jack Vergelde die verslag deed op Radio 1. Hij deed natuurlijk hartstochtelijk verslag ook van die wedstrijden. En ja, dat werd samengevat in een nummer. Je hoort zo de reis naar de finale en uiteindelijk naar de winst hoor je ongeveer voorbij komen. Goed, we gaan nu verder met muziek uit Limburg. Daar zitten ze natuurlijk, Rowan Herzen. Hier zijn ze met Groenenberg. Ze was

0: Bob Dylan, The Times Are Changing. En daarna hoorde je The Talking Heads en Slippery People. Een gezellige zondagmiddag. 3:15 is het geweest ongeveer. En we gaan verder met muziek van Snelle. Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Carly Simon, You're So Vain. En daarvoor gaan we nog snelle Laat het licht aan. Het is bijna 4 uur. We gaan zo meteen naar het nieuws toe van 4 uur. Het NOS Journaal komt eraan. En tot die tijd hoor je Silk Sonic en Bruno Mars, Leave the Door Open.

0: heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. Drie van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Twee mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: RTV Go en RTV Westerwolde.
4: De gezellige zondagmiddag.
5: Michiel van der Spek.
4: Nieuws en gezellige muziek.
6: Tot 5 uur is dit de gezellige zondagmiddag.
4: Met Michiel van der Spek.

0: Marsha Raven en het begin van het derde uur van de gezellige zondagmiddag en Catch Me.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van de gezellige zondagmiddag. In dit uur straks nog het weerbericht op het halve uur. En verder, nou, wat sportberichten misschien nog. En natuurlijk heel veel leuke muziek. Straks heb ik Harry Styles voor je. Arne Jansen komt voorbij. Anton Smit, Oud Pekel, hij zit ook in de playlist. Yves Larocque, Nick Kamen zag ik staan. En ook Skik uit Drenthe. Dus alle reden om te blijven luisteren naar de gezellige zondagmiddag. We gaan eerst verder met Another 54 featuring Ultra en Talk to You.
1: De gezellige zondagmiddag.
2: Michiel van der Spek.

Start on 45. Proudly present the Star Sisters. Verder kwam Fats Domino voorbij met Blueberry Hill. En we hadden Another 54 featuring Ultra. En Talk to You. Nou, dat zal ik weer eventjes gaan doen. Want Lorena Wiebes heeft in de tweede editie van de Kopenhagen Sprint heeft ze gewonnen gisteren. In de straten van de Deense hoofdstad was de Nederlandse wielrenster net als vorig jaar oppermachtig in de massasprint, meldt de NOS. De wedstrijd was 156 kilometer lang en voerde van Roskilde naar Kopenhagen. Zeven rensters probeerden nog de verwachte massasprint te voorkomen, maar dat bleek een kansloze missie en ook de dappere poging van de Deense Ant Vorskov brandde vroegtijdig. Lorena Wiebes die kwam voor het eerst in actie na haar disqualificatie in de Giro, liet de concurrentie ver achter en boekte haar negende zege van het seizoen. En bovendien was het met Charlotte Kool en Nienke Veenhoven ook een volledig Nederlands podium daar in Kopenhagen. Nou, kijk, goed nieuws dus vanuit de wielrenhoek. Wij gaan verder met muziek. Harry Styles is hier en Adore You.

de man die enkele keren in de Amsterdam Arena stond. Harry Styles en met Adore You. Daarna Arne Jansen, Ik Wil Nog Meer. En tenslotte de man die waarschijnlijk alleen als toeschouwer in de Amsterdam Arena komt. Dat denk ik toch vooralsnog wel. Anton Smit uit Pekela komt hij. En hem horen we met Wedderveer. Goed, we gaan zometeen naar het weerbericht. Wat voor de laatste keer vanmiddag voorbij komt. Maar eerst het bandje van Paul McCartney, Wings. En Let Him In. Someone.

0: Het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen voor zondag 14 juni. Vanmiddag is het vaak droog met zon en wolkenvelden. En het is met 17 graden een frisse dag bij een meest matige noordwestenwind. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 10 en morgen is het 17 graden. Komende dagen nog een enkel buitje, maar het wordt steeds beter. Vanaf dinsdag komt de temperatuur weer iets boven de 20 graden uit. Daarbij is het vaak droog. Maar woensdag zou het wellicht tot wat meer buien kunnen komen. Richting het volgende weekend zou het zomers kunnen worden met maxima ruim boven de 25 graden.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

de Nijs en zuster Ursula en daarvoor de Hollanders. Ja, we hebben de hele middag al vlak na het weerbericht een voetbalplaatje. Omdat vanavond natuurlijk Nederland zijn eerste wedstrijd speelt op het WK in de Verenigde Staten. En daarom de Hollanders met het Oranje Lied. Ja, voor vanavond is het trouwens allemaal wel goed geregeld volgens mij. Bart Verbruggen die is weer teruggekeerd op het trainingsveld. De doelman van Oranje liep maandag een heupblessure op in het oefenduel met Oezbekistan en miste daardoor de eerste twee trainingen in Kansas City. Maar ik begrijp dat Ronald Koeman eventueel vanavond weer een beroep op hem kan doen, mocht dat nodig zijn, in een wedstrijd tegen Japan volgens mij. Jawel. Goed, we gaan verder met de muziek. Yves La Rock en By Your Side.

Yves LaRocque hoorde je, By Your Side. Daarna Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. En het blokje van drie werd compleet gemaakt door Bruno Mars en I Just Might. We zijn bijna aan het einde van dit uur van de gezellige zondagmiddag. Ik heb een paar leuke plaatjes nog voor je in de aanbieding. Onder andere deze, een oudje van Tommy James en de Shondells en Money Money.

Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven vormden samen het cabaretduo Jurk. En ze hadden in 2010 een album opgenomen, Avond Jurk. En daarvan kwam ook deze single, Ik Zou Zo Graag. Ja, volgens mij is het daarna niet echt iets geworden in de muziek met die twee. Ja, Jeroen van Koningsbrugge, die horen we natuurlijk nog wel regelmatig. Dennis van der Ven, ja, ik geloof iets minder. Maar in ieder geval, ja, ze brengen nooit meer plaatjes uit tegenwoordig. Maar goed, dat gezegd hebbende, we zijn aan het einde gekomen van de gezellige zondagmiddag voor vandaag. Ik laat je zometeen achter met de kantinekaravaan. Die komt zometeen weer voorbij tussen 5 en 6. Daarna natuurlijk gezelligheid op verzoek tussen 6 en 8. En ik ben er straks weer met de Radio Bingo om 8 uur. En mocht het zo zijn dat je dat allemaal niet meekrijgt, maar dat je vanavond wel voetbal gaat kijken, Japan tegen Nederland, heel veel plezier daarbij. Ik laat je alleen met Skik, het giet zoals het giet.

0: 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. Een autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl.

0: Herman van Veen en Suzanne. En daarvoor nog Ryan Paris en Dolce Vita. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe editie van de Kantine Caravaan. Nou, jij mag ook wat zeggen hoor, Andy.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Ja, meestal dan laat je het riedeltje uitspelen en dan zeg je nog iets en dan kom ik erin.
0: Maar... Nou, ik dacht, doe het even anders.
1: Oké, nou, dat is mislukt.
0: Mislukt, helaas. Opnieuw, nee.
1: Goeie poging.
0: Goed, hey, welkom.
1: Ja,
0: leuk dat je er bent.
1: Zeker. Leuk dat er luisteraars er zijn.
0: Dat denk ik wel, als we tenminste luisteraars hebben. Daar ga ik wel van uit.
1: Ja, dat hoop ik dan wel.
0: Laat ik nou niet negatief beginnen.
1: Precies.
0: Hey, wat gaan we vanavond allemaal doen? We gaan nog even de bingo verkopen te doorgeven voor de enige echte radio bingo van Radio Westerwolde. En natuurlijk heel veel leuke muziek draaien. Ja, en je ziet de lijst ook al voor je klaarstaan.
1: Ja, we hebben weer Herman van Veen.
0: Weer Herman van Veen, zojuist gedraaid.
1: Ja, dus we houden ons nog steeds aan onze belofte. En ja, verder weer leuke nummers. Maar het valt me wel op, we gaan steeds iets verder terug in de tijd. We hebben nu echt al meerdere jaren 80 nummers ook. Suzanne natuurlijk van Herman van Veen, 1969.
0: Ja, want even kijken hoor. Want we hebben heel veel nummers uit de jaren 70, 80. En voor mij een klein beetje jaren 90 nog ertussen staan.
1: Ja.
0: Maar we komen bijna niet in de zero's.
1: Nee, ja, ligt dat dan aan ons? Of... Nou, wij zijn natuurlijk opgegroeid in de jaren 80, 90...
0: Ja, voornamelijk de jaren 90.
1: Ja, dus het schijnt ook zo te zijn, hè, dat dan je favoriete muziek blijft en is.
0: Nou, ik denk dat dat van de meeste luisteraars ook wel is.
1: Ja.
0: En ik denk dat de meeste luisteraars onze leeftijd hebben. Misschien iets ouder.
1: Ja, misschien iets ouder inderdaad. Maar ja, nou ja.
0: En die houden natuurlijk ook van dit soort muziek.
1: Ja, we hebben nog geen klachten gehoord, dus daar gaan we er maar vanuit.
0: Nou, zo is dat.
1: Dat het goed is.
0: Hé, maar even iets anders, hè. Ik zie de volgende plaat wel staan. En komt die niet toevallig uit de Zero's? Dat is eentje van Guusmeeuwis en Van Gant.
1: Ja, die komt uit de Zero's.
0: Ja,
1: dat
0: toch?
1: Klopt. Ja.
0: Nou, zullen we maar direct instarten?
1: Ik wil met je lachen.

0: En Give Me All Your Love. En daarvoor nog Guus Meeuwis, toch? Nee, Roy Orbison. Met ja, You Got It.
1: Met You Got It. Ik moet nog wel even iets rechtzetten over Guus Meeuwis. Met Ik Wil Met Je Lachen.
0: Ja.
1: 1998.
0: Nee.
1: Ja, dus ook een 90s nummer.
0: Ah.
1: Ja. Ja, maar we hebben net dus ZZ Top gedraaid. En waar staat ZZ Top onbekend?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Twee van de bandleden hadden echt mega lange baarden.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is ZZ Top.
0: Ja.
1: Ja. En wat, wie zijn de drie bandleden?
0: Ik had het eigenlijk kunnen weten. Want ik had een collega eerder op het werk. Ik wou zeggen vroeger. Maar een aantal jaar geleden, laten we het zo even zeggen. En die had ook een hele lange baard. En die noemden we altijd ZZ Top.
1: Oh ja, ja, nou, ja, dan had je het moeten weten.
0: Ik had het moeten weten.
1: Ja.
0: Maar goed, helaas. Nou, vertel verder.
1: Hoe heetten de drie bandleden?
0: Nou, dat weet ik dus niet.
1: Nee, Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard. Mag jij raden welk van de drie geen baard had?
0: Ik gok Frank Beard.
1: Ja, precies. Vond ik een grappig weetje. Sorry, ik moest even tussendoor.
0: Ja, en ik had het 1983 kwam deze plaat, toch?
1: Klopt, 83.
0: Ja, en we gaan nog even een stukje terug in de tijd.
1: Ja, nog verder terug.
0: Nog verder, 10 jaar terug.
1: Ja.
0: En dat is deze plaat. Boudewijn de Groot, van de plaat Jimmy.

0: Elder's Eyes. En daarvoor hebben we nog gedraaid Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Toch?
1: Ja, dus waar dansen ze op? De vertaling in het Nederlands.
0: Sorry.
1: Oh, ceiling is plafond.
0: Oh, plafond, oké. Okay.
1: Het nummer komt uit 1986.
0: Ja.
1: En destijds was het een van de duurste muziekvideo's ooit. Met een budget van 500.000 euro. Of, nou ja, dollar.
0: Mm-hmm.
1: En het komt omdat er geen animatie in deze clip zit, deze videoclip. Er is echt letterlijk een hele kamer gebouwd.
0: Ja.
1: Die kan roteren. En waar mensen dus echt letterlijk op dansten tijdens de clip. Dat is een hele iconische clip.
0: Oké. Okay. En die kostte 5 ton.
1: 5 ton, ja.
0: Wow, dat is een geld.
1: Dat was toen heel veel geld. Maar goed, tegenwoordig...
0: Ik denk dat de videoclips veel duurder zijn tegenwoordig.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja.
0: Hey, en de volgende plaat. Gaan we verder. Ja, we zouden eigenlijk geen Zero's plaat draaien.
1: Nee, maar
0: ik vind het wel een leuke plaat, hoor.
1: Dit is een hele mooie plaat. Dit is wel echt een van de bekendste platen. Maar goed, elke plaat van deze band is bekend.
0: Ja, en Jordan natuurlijk al op de achtergrond.
1: Ja.
0: Dit is de plaat die we gaan draaien. Eentje uit de Zero's. Goalplay en Clocks.

0: De Google Dolls en Iris.
1: Iris, ja. Ja, we hebben net Celebrations dus gedraaid.
0: Ja.
1: Bijna iedereen kent de zin Celebrate Good Times, come on.
0: Ja.
1: En dat is ook het enige wat ze van zijn liedje kennen.
0: En voor de rest niet.
1: Nee, nou, ik eigenlijk ook
0: ik
1: niet.
0: Ik ook niet.
1: Nee. Toch herkent iedereen het. Als je de eerste tonen hoort, dan weet je meteen welk nummer het is.
0: Ja, het is een celebration.
1: Ja. Ja,
0: en zo verder, en zo verder.
1: Ja, het is ook de enige nummer 1 hit van deze band in Amerika ooit geweest. Maar het is wel een heel leuk nummer.
0: Absoluut. Ja. Herkenbaar nummer.
1: Herkenbaar nummer, ook.
0: En wanneer je ook Celebration hebt, dat is als jij de bingo hebt gewonnen.
1: Ja, vooral de super bingo, hè?
0: En vooral de super bingo.
1: Ja, met de hoofdprijs van €400.
0: Ja, maar dan moet je wel weten waar de bingo verkooppunten zijn en waar jij je bingo kaartjes kan kopen.
1: Zal ik ze maar even opnoemen?
0: Ja.
1: Ja? De kaartjes kan je deze week kopen bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 19:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 19:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 20:00. Talgo Hilgers in Oude Pekela tot 20:00. Texaco Metting in Bijlingwolde tot 19:45. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 20:45. Tankstation Shell Technotrans in Veendam tot 20:00. Polfi Deco en Gifts tot zaterdag 20:00. Jumbo Winschoten in Winschoten natuurlijk tot 20:00. En Studio Radio Westerwolde in Vlagwedde tot 20:00.
0: Nou, helemaal top. Dankjewel.
1: Ja.
0: En we hopen natuurlijk dat de mensen vanavond een feestje gaan vieren als zij de €400 hebben gewonnen.
1: Ja, nou zeker. Ik wou zeggen, dan draaien we het nummer nog een keer. Maar daar hebben wij niks over te zeggen.
0: Daar hebben wij helaas niks over te zeggen. Of we moeten al na de bingo komen.
1: Ja.
0: Dan moeten we nog een programma maken.
1: Moeten we nog een programma maken. Zou wel leuk zijn, maar...
0: Ja, doe maar even niet.
1: Is dit uurtje maar even volmaken.
0: Ja, zo is dat. Ja. Hé, we gaan snel verder met muziek. De volgende plaat staat alweer klaar. De volgende artiest. En dat is deze plaat. Tina Turner en The Best.

0: Tina Turner en The Best. En ja, dat was de ene laatste plaat alweer, Randy. Het zit alweer op.
1: Ja, het zit er alweer op. We zorgen er zelf ook van. Want meestal doen we de bingo-verkooppunten halverwege.
0: Ja, we waren er behoorlijk laat mee. Zo, er gaat van alles mis. Wacht even. Zo, ja.
1: Ja, ja, we waren het eigenlijk... Het ging zo lekker, we waren het vergeten. En ja... Nu zijn we al aan het einde.
0: We zijn alweer aan het einde. Ja, en we moeten een beetje snel doorheen, want ja, onze tijd zit ook alweer bijna op.
1: Ja.
0: Jij hebt nog een activiteit wat volgend weekend in de regio is.
1: Ja, er zijn heel veel activiteiten komend weekend. Maar ik heb de twee hoogtepunten er even uitgepakt.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk de landbouwbeurs in Vlagwedde. Dat is een heel groot evenement.
0: Ja, ik heb het al zien opbouwen.
1: Ja, ze zijn nu al bezig inderdaad. Het is vrijdag, zaterdag en zondag. En het is een regionale plattelandsbeurs voor eigenlijk het hele gezin. Met heel veel activiteiten, demonstraties, muziek. Dus dat is hartstikke leuk. En in Groningen is er een 112 Groningen-dag... waar mensen bezoek kunnen, of kennis kunnen maken met hulpverleningsorganisaties.
0: Nou,
1: ook heel leuk, denk ik.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ook voor de kinderen.
1: Ook voor de kinderen, precies.
0: Ja. Hey, we gaan afsluiten. Ja, sorry, ik moet een klein beetje afkappen.
1: Ja.
0: We gaan snel verder naar het volgende, de laatste plaat... en natuurlijk het volgende programma Gezelligheid op Verzoek... hier op Radio Westerwolde, wat zo dadelijk begint... en daarna nog de enige echte radiobingo van de Radio Westerwolde... Je hoort het aan mijn stem. Ik moet een beetje snel afronden.
1: Haast.
0: Ik heb haast. De laatste plaat dus. Hold the line van Toto. Ik zou zeggen tot de volgende week. Hoi.
1: Tot de volgende.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Kamil Majdzak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Het geld zit in de trekker. Verstaan dat licht op plaat. En valt nooit altijd met. Als het regent en is te nat. En als de zonne schijnt te dreugen.

wedstrijd. Als de eerste bij de boom stond, gooit Forster overheen. Maar dat is het leven op platteland, het kan hier wel wat lieden. Dit landschap wordt je aanboden door de boer en de boerin. Dit landschap wordt je aanboden door de boer en de boerin.

0: koffie.
1: Tot na het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland een 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bel in Wolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

0: Ja, een hele goede avond, luisteraars. En hartelijk welkom bij de enige echte Radio Bingo van Radio Westerwolde en ook RTV Go tegenwoordig. Vandaag aan de telefoon Gerrit en Wilma. Wilma doet ook de regie. Simon doet de techniek vanavond. En Jan Kuil zit hier. Goedenavond. Ik ben Michiel. En Engelina, die heeft de spelregels.
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Radio Westerwolde. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.radiowesterwolde.nl onder het kopje bingo. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen, nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. Dat zijn de blauwe kaarten met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u de afgelopen week heeft gekocht zijn alleen vanavond geldig. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de superbingo spelen we het 21-spel. De spelregels hiervan worden u straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van de dames die de prijzen thuis bezorgen. Vergeet dus niet alle nummers aan te kruisen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Het meespelen via internet kan ook, maar dat levert enkele tijd vertraging op. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
0: Nou, dat is dan allemaal weer duidelijk volgens mij.
2: Ja.
0: Voor mij wel, zegt Jan. Ik moet de ballen draaien. Nou, en daar is het eerste nummertje. En dat is...
2: Nummer 4.
0: Varen.
2: 4. Zestig.
0: 81.
2: 2. 74.
0: 75.
2: 74. 82.
0: Nummer 82.
2: 82. 55.
0: En nummer 55.
2: 55.
0: En dat was de eerste trekking. Daarin zat ze nummer 4. 60. 81. 2. 74. 82. En nummer 55. De tweede trekking.
2: Achttien.
0: 18.
2: 18. Achtendertig.
0: 38.
2: 38. 86.
0: 86.
2: 86. 13.
0: 13.
2: 13. 61.
0: Nummer 61.
2: 61. 39.
0: Nummer 39.
2: 39. 45.
0: En nummer 45.
2: 45.
0: En dat was de tweede trekking met daarin nummer 18, 38, 86, 13, 61, 39 en nummer 45. Oh, de derde trekking. Ik zat te kijken naar de andere kant van het glas. Er gebeurt van alles, maar...
2: Drie.
0: Draaien.
2: Drie. Drieëntachtig.
0: Nummer 83.
2: 83. 64.
0: Nummer 65.
2: 64. 87.
0: En nummer 87.
2: 87.
0: Ah, telefoon.

0: Ja, ze zijn nog even druk bezig aan de andere kant van het glas.
1: Ja.
0: Wat, altijd wat inlichtingen worden ingewonnen. Maar goed, we hebben niemand aan de lijn. Goedenavond met Radio Bingo.
2: Ja, goedenavond met Marvin.
0: Marvin?
2: Ja.
0: Kijk, heb ik dat goed verstaan? Marvin, voor welk rijtje bel je, jongen?
2: Voor de bovenste.
0: Het bovenste rijtje. En waar komt het kaartje vandaan?
2: Metting.
0: Bij Metting. Kijk eens aan. Metting. Nou, gaan we even kijken. Welke getallen staan er op jouw bovenste rijtje?
2: 4, 45,
3: 64, 74, 83. Deze bingo is helemaal... goed.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd. Wat voor prijs zou je willen hebben?
2: De barbecue.
0: Ja? Barbecue pakket.
2: Doen we.
0: Oké. Okay. Start genoteerd, Marvin. Veel plezier mee.
2: Mooi.
0: Nou, Marvin ging er vandoor met een barbecue pakket. Je kan ook kiezen voor een gourmet barbecue of fondue schotel dus. Rollades, carbonades of speklappen hebben we in de aanbieding. Maar je kan ook kiezen uit €25 contant, een fashion check of een bol.com check te waarde van €25 of 6 straatjes gewone en 6 straatjes super bingo kaarten. Hebben wij iemand aan de lijn of... Ik dacht dat ik word horen op mijn koptelefoon, maar... nee, blijkbaar niet. Nou, was dat iets anders? Het is toch zonde als ik de tijd zit vol te praten... en er zit aan de andere kant iemand op mij te wachten. Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo. Ik tussen te krijgen, zeg maar. Goed.
3: 71...
0: 71.
3: 71. Eén.
0: Arne.
3: Eén. Drieëntwintig.
0: En nummer 23.
3: 23.
0: En dat was het laatste getal van deze derde trekking. Dus krijgen we alle getallen die tot nu toe zijn gevallen in de muzieke volgorde.
3: 1, 2, 3, 4, 13, 18, 23, 38, 39, 45, 55, 60, 61, 64, 71, 74... 81, 82, 83, 86 en 87.
0: Dankjewel. Gaan we verder met de vierde trekking.
3: Ja.
0: Nummer 36.
3: 36. 30.
0: 30.
3: 30.
0: 30. Kijk. Tenminste, ik dacht dat ik moet horen. Nee. Nee, vals alarm. Gaan we verder.
3: Dat is wel...
0: Simon stoot een knopje aan per ongeluk.
3: Ja. 54.
0: Nummer 55.
3: 54. 21.
0: Nummer 21.
3: 21.
0: Nu wel. Ja, nu wel. Ja.

0: En dan hebben we mensen aan de telefoon. En nou, wat ik net al zei, er moet even wat gegevens worden opgenomen. En dan... komen ze zo meteen in de uitzending.
1: Ja. Yeah.
0: En daar is de eerste. Goedenavond met Radio Bingo.
2: Hallo. Goedenavond met Jetsie.
0: Mooi Jetsie.
2: Mooi.
0: Mooi Jetsie. Voor welk rijtje bel je?
2: Onderste.
0: Het onderste rijtje. En waar komt het kaartje vandaan?
2: Bekelaar.
0: Wie Hilgers?
2: Ja, klopt.
0: Hilgers. Oké. Okay. Nou, gaan we even kijken. Welke getallen staan er op het onderste rijtje?
2: 13, 36, 45, 54, 74.
0: Nou, blijkbaar is het heel moeilijk.
3: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal... Goed.
0: Ah, gelukkig. Hij is goed, Jetty.
2: Goed zo.
0: wat voor prijs zou je willen hebben?
2: De Comet.
0: Gourmetschotel?
2: Ja.
0: Gourmetschotel. Nou, straks genoteerd, Jetty.
2: Smakelijk,
0: zou ik zeggen.
2: Ja, dankjewel.
0: Okay. Yo, mooi.
2: Hoi.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, goedenavond met Rita van der Laan.
0: Hallo, Rita.
1: Pika.
0: Sorry?
1: Pika.
0: Pika, oké. Daar schrijf ik dat op. Maar mijn... Sorry hoor. Welk rijtje heb je vol?
1: Bovenste.
0: Het bovenste rijtje. En waar komt het kaartje vandaan?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap. Kijk eens aan. Nou, dan gaan we kijken of die goed is. Welke getallen staan er op het bovenste rijtje?
1: 21, 38, 61, 74, 81.
0: Ja.
2: Oh, nee, een strootmazel. Volgens mij is dit een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even doorkijken. Nee, sorry. Hij is wel goud.
0: Nou.
1: Ja, dank
0: maar.
1: U wel. Ja.
0: Wat voor prijs zou je willen hebben?
1: De bingo-kaarten.
0: Bingo-kaartjes. Weet je wat geheim daarvan is?
1: Nou...
0: Ik is volgende week weer met down.
1: Oh ja,
0: ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, yo.
1: Oké, doei.
0: Zo. Dat wist ze nog niet.
3: Nee.
0: Nou, eigenlijk ook wel, denk ik. Maar ja, laat ik dat toch even terug, zeg maar. Goed, we gaan zo meteen weer verder. U kunt nog bellen voor het middelste en voor het onderste rijtje. We hebben nog 2 prijzen voor het middelste rijtje en nog 1 voor het onderste rijtje.

0: 35.
1: Nummer 35.
0: 35. Zevenenvijftig.
1: Nummer 57.
0: 57.
1: 57. Oh, nog één wagen. Telefoon, telefoon. Het gaat nu hard met die rijtjes. Telefoon, telefoon.

0: En we hebben iemand aan de telefoon. Goedenavond met Radio Bingo.
1: Hi, met Miranda.
0: Hoi, Miranda.
1: Hi.
0: Miranda, voor welk rijtje bel je?
1: Het onderste rijtje.
0: Het onderste rijtje. En waar komt je kaartje vandaan?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap, oh, kijk eens aan. Nou, we gaan meteen weer even kijken. Welke getallen staan er op je onderste rijtje?
1: Dat is 13,
0: 36, 57, 64 en 71. De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal. Ja, is goed.
1: Mooi.
0: En wat voor prijs? Yo! Wat voor prijs moet er opgestuurd worden?
1: Het is voor mijn zoon, hij wil graag geld.
0: Oh, oké, okay, 25 euro.
1: Ja.
0: Was er ook diegene die zo hard juichte, zeg maar?
1: Nee, maar zo zit ik gewoon stil naast me.
0: Oh, ja, die houdt zich gewoon stil, want die beurt dan geld, zeg maar. En denkt dat als ik te hard schreeuw, krijg ik niks.
1: Ja, precies.
0: Nee, heel veel plezier ermee. En, nou, veel plezier nog vanavond.
1: Oké. Okay.
0: Hoi, hoi.
1: Hallo.
0: Nou, dan de boel daar. Zou ik zeggen.
2: Ja,

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Goedenavond met Monique Harms.
0: Hallo Monique.
1: Hi. Ik heb Bingo.
0: Kijk eens aan. Voor het onderste rijtje hoop ik. Nee, het middelste rijtje.
1: Ja, middelste rijtje.
0: Ja, daarvoor hebben we nog prijzen. Waar komt de kaartje vandaan, Monique?
1: Fonfie. Ja.
0: In Ter Apel. Ja, ons voorverkoopadres, wat op zondag altijd niet open is. Maar,
1: klopt.
0: Ja, daar kan je natuurlijk de rest van de week wel terecht.
1: Ja.
0: Nou, en mooi dat we jou nu ook een keer aan de lijn hebben met een kaartje van Fonfie. Hartstikke leuk. Welke getallen staan er op jouw middelste rijtje?
1: 1, 57, 61, 71 en 86.
2: Deze bingo is goed. Gefeliciteerd.
0: Yo. Kijk eens aan. En wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Bingo-kaarten.
0: De bingo-kaartjes?
1: Ja.
0: Nou, ik zei het net al, dan kan je volgende week weer meedoen.
1: Precies.
0: Ja. Goed, veel plezier ermee, Monique.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Hoi.
1: Doei.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, Gert, je hebt je Boetangen. Mooi.
0: Goeiedag. Mooi, Gert. Hoe is het in Boetangen?
1: Oh, best. Het is leuk.
0: Ja? Dus ja. Je hebt de slag goud overleefd vorige week, zeg maar.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Goed zo. Nou, de belst natuurlijk omdat ze een rietje vol is.
1: Ja, middelste rijtje.
0: Middelste rijtje, de laatste rijtjesprijs.
1: Ja.
0: En waar komt het kaartje vandaan?
1: IJzenklap.
0: IJzenklap, oké. Okay. En welke getallen staan er op het middelste rijtje?
1: Het is 1, 13, 21, 38 en 57.
2: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
1: Goed zo, mooi.
0: Ze komt nog even langs van de star, geloof ik.
1: Oh ja.
0: Ja, gefeliciteerd hè, Gert.
1: Dankjewel.
0: En wat voor prijs mogen wij opsturen?
1: Nou, ik denk dat voor de barbecue. Het is wel mooi weer van het weekend.
0: Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Klopt. Dus, nou, dat is hartstikke mooi. Beachy de bie. Dan moet je zelf regelen.
1: Lekker maar.
0: Maar het vlees komt van ons.
1: Goed zo.
0: Goed zo. Veel plezier ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: Joe, mooi.
1: Joe.
0: Zo, en dat was Gert. Die ging er vandoor met de laatste rijtjesprijs. En die wordt volgende week wel besteed, denk ik. Het wordt hier 30 graden. Ik ben dan ergens anders. Waar het niet zo warm is. Maar dat vind ik ook niet zo'n probleem eigenlijk. Goed, we gaan zo verder voor de volle kaart. Daarvoor kun je €140 contant winnen. Of een keukenmachine, een airfryer of een half varken. Diepvries klaar. En wil je hem niet in de diepvries doen, dan past hij ook wel op die barbecue, denk ik. Een paar stukken, zeg maar.
3: Dus, het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Nou, en dan hadden we nog één nummertje voor de vierde trekking.
4: Dat is nummer 16.
0: Nummer 16.
4: 16.
0: Zal ik de vierde trekking eventjes herhalen? Daarin zat nummer 36, 30, 54, 21, 35, 57 en 16. De vijfde trekking.

0: neerzetten.
1: Nummer 76.
0: Nummer 67. 68.
1: Nummer 68.
0: 42.
1: En nummer 42.
0: 42.
1: En dat was de vijfde trekking. Daarna zat nummer 28. 11. 63. 76. 67. 68. En nummer 42. De zesde trekking.

0: 34.
1: Nummer 35.
0: 34. Vijftig.
1: Vijftig.
0: Vijftig. Zesenvijftig.
1: Zesenvijftig.
0: Zesenvijftig. Vijf.
1: Vijven.
0: Vijf. 14.
1: 14.
0: 14. 59.
1: Nummer 59.
0: 59. 73.
1: En nummer 73.
0: 73.
1: En tot zover de zesde trekking. Daarin staat nummer 34, 50, 56, 5, 14, 59 en nummer 73. De zevende trekking. Nummer 88.
0: 88. 58.
1: 58.
0: 58. 84.
1: 85.
0: 84. 48.
1: Nummer 48.
0: 48. 53.
1: Nummer 53.
0: 53. 49.
1: Nummer 49.
0: 49. 26.
1: En nummer 26.
0: 26.
1: En tot zover de zevende trekking. Daarin staat nummer 88, 58, 84, 48, 53, 49 en nummer 26. De achtste trekking. Gezondheid.
0: Dank. Negentig.
1: 90.
0: 90. 6.
1: 6.
0: 6.

0: 22.
1: Nummer 22.
0: 22.
1: Vijfentwintig. Wat gaan we in genadig zeggen natuurlijk. 24.
0: 77.
1: 77.
0: 77.
1: 12.
0: 12. 12.

0: 17.
1: 17.
0: 17.
1: En tot zover de achtste trekking. Daar is het nummer 90, 6, 22, 25, 77, 12 en 17. We gaan verder met de negende trekking. Nummer 89.
0: 89. 40.
1: 40.
0: 40. 46.
1: 46.
0: 46.

0: begonnen avond met Radio Bingo.
1: Goedenavond, Fabian.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Fabian, jij hebt je kaart vol.
1: Ja.
0: Kijk eens aan. En we komen.
1: Dat is lekker, hè?
0: Ja, nou, dat is. Waarschijnlijk wel. Als hij goed is, dan is dat zeker, lekker. Goed, Fabian, waar heb je je kaartje gekocht?
1: Net bij jullie.
0: In de studio.
1: Ja.
0: Ja, ik was er deze keer nog niet.
1: Ha. Oh.
0: Bij hun dus. Nou goed, maakt niet uit. In de studio. En we gaan even kijken of hij goed is natuurlijk. Welke getallen stonden er op jouw kaart?
1: Ik heb het moeilijk lezen, maar 5, 6, 18, nee, 16, 12, 23, 35, 39, 48, 40, 59, 57, 76, nee, 67, 61, 71, 84.
0: Onze computer kan daar wel mee omgaan, denk ik, op het algemeen.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Kijk eens aan, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat is zeker lekker, want nu heb je een prijs gewonnen, Fabian.
1: Ja.
0: welke prijs wil je?
1: Welke prijs maar.
0: 140 euro. Kijk eens aan, de kassa gaat open en het geld komt jouw kant op.
1: Ja, is goed. Hartstikke bedankt.
0: Oké, veel plezier ermee, hè?
1: Oké, jullie ook.
0: Yo, hoi.
1: Doei.

0: Marnachem voor de tweede hoofdprijs.
1: Ja. 44.
0: Nummer Vaanvattig.
1: 44. Vijfentachtig.
0: Nummer 84.
1: 85.
0: Dat was het. Nou, dat weet je nooit, hè?
1: Telefoon.
0: En hebben we nog iemand? Goedenavond met de Radio Bingo. Oh, hebben we niemand? Opgehangen? Nou ja, zeg.
2: Het is weer tijd voor Bingo. Bingo, Bingo, Bingo, Bingo.
0: Was waarschijnlijk een valse bingo en zo niet, bel gewoon hem weer.
1: Ja, 27.
0: Nummer 27.
1: 27.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Hallo meneer Groot, meneer Schoten.
0: Dag meneer de Groot.
1: Ik heb volle kaart.
0: U heeft ook een volle kaart. Kijk eens aan. Ja. Meneer de Groot, waar heeft u het kaartje gekocht?
1: Bij de Pekelaar, die benzinepomp. Daar zou ik u weet, zo.
0: Hoor. Ja, Hilgers.
1: Ja, Hilgers, ja.
0: Kijk eens aan. Nou, dan gaan we ook kijken of hij goed is, meneer de Groot. Welke getallen staan er op uw volle bingo-kaart?
1: 1, 17, 21, 53, 63, 16, 38, 44, 77, 89, 25, 34, 57, 64, 81.
2: Luisteraars van Radio Westerwolde, opgelet. De zojuist opgegeven nummers gaan nu de computer in. De spanning stijgt. Hebben we een winnaar? Of gaan we op zoek naar de volgende kandidaat? Dames en heren, deze bingo is goed!
0: Yo! Gefeliciteerd.
1: Dank u.
0: En u kunt kiezen uit 70 euro contant, een pannenset of een luxe vleespakket. Ja,
1: Vleespakket.
0: Dat ja. Kan.
1: Maar een vleespakket maar.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, ik heb wat je mee hebt naar Azen doen van een week. 2 weken.
0: Oh, kijk.
1: Ja.
0: En dan gaat u naar de TT of zo?
1: Ja, ga ik me op de cap heen.
0: Oh ja, dan kan je keurig het vlees verbranden, denk ik. Ja,
1: ja,
0: een barbecue'tje erbij.
1: Ja.
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Goed, nou, heel veel plezier met het vleespakket. En ook heel veel plezier bij de TT komende week.
1: Ja, hoor.
0: Oké. Yo.
1: Mooi. Mooi.
0: Zo, ja. Had ik niet echt het idee van dat ik een motorduivel, zeggen ze altijd. Motocrosser aan de lijn had. Maar goed, ja. Lekker op de camping bij de TT. Altijd een goede sfeer. Dus goed, we gaan zo meteen verder met de troostprijzen. En die vallen op 2 nummers. Die staan op uw roze bingo-kaart. Links overdwars. En als u een van de nummers heeft die ik zo ga noemen, dan wint u 15 euro contant. Een fashion check te waarde van 15 euro. Een bol.com check te waarde van 15 euro. Droge worsten. Of 3 straatjes. Gewone en 3 straatjes super bingo kaart. En daaruit kunt u kiezen. En ik kijk eventjes. De lijnen zijn vrij. Dus ik mag de nummers noemen. Wij zoeken nummer 1520. Dus nummer 1520. En nummer 14066. Oftewel 14066. Heeft u een van die beide bingo-kaarten in uw bezit? Belt u dan zo dadelijk tijdens de muziek 0599 313 579.

0: vanavond met de Radio Bingo.
1: Ja, maar met Wuppie Orsel.
0: Mooi, Wuppie.
1: Mooi.
0: Wuppie Orsel. En welk kaartje heb jij voor je liggen?
1: 1520.
0: En waar komt u vandaan?
1: Stoepje Alteveer.
0: Dat is helemaal goed. En wat voor prijzen zou je willen hebben?
1: Ik wil graag de droge worsten.
0: Droge worsten. Droge wee. Komt het vast in orde.
1: Goed zo.
0: Veel plezier mee, Wuppie.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké.
1: En hebben
0: we. Mooi. En was er dus nog iemand? En goedenavond met Radio Bingo.
2: Ja, goedenavond, Henny Meijer.
0: Mooi, Henny.
2: Mooi, Michiel.
0: Henny Meijer. Uit Roppel, hè?
2: Ja.
0: Ja. En welke bingo-kaart heb jij voor je liggen?
2: 14066.
0: En waar komt die vandaan?
2: Fonvi.
0: Oh, dat is helemaal goed.
2: Ja.
0: En wat voor prijs zou jij willen hebben?
2: Bingo-kaarten.
0: Bingo-kaarten. Kijk eens, staat genoteerd, Henny. Okay. Veel plezier ermee.
2: Ja, dank je.
0: Oké. Okay.
2: Jo.
0: Mooi. Nou, dat waren de troostprijzen. En dat was ook de gewone bingo. Straks om 9 uur gaan we verder met de super bingo. En maak je kans op 400 euro. En tot die tijd gaan we pauzeren. Tot zo. Hoi!

0: Ja, we zijn er weer bij. Maar eerst nog even de Super Bingo.
1: Here we go!
2: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Ja, de Super Bingo. We gaan verder met de blauwe kaartjes. De roze kunnen naar het ronde archief. Behalve die waar een prijs op is gevallen. En daar is het eerste getal.
3: 68.
0: Nummer 68.
3: 68.

0: 36.
1: Nummer 36.
0: 36.
1: En dat was de derde trekking. En dan krijgen we nu ook alle getallen die tot nu toe zijn gevallen in numerieke volgorde.
0: Ja. 2. 18. 19. 20. 24. 33. 34, 35, 36, 41, 50, 53, 54, 60, 62, 66, 68, 69, 73, 84 en 85.
1: Dankjewel. Gaan we verder met de vierde trekking.
0: Zeven.
1: Zeven.
0: Zeven. Zestien.
1: Zestien.
0: Zestien. Negenenveertig.
1: Negenenveertig.
0: Negenenveertig. 6.
1: 6.
0: 6. 26.
1: Nummer 26.
0: 26. 29.
1: Nummer 29.
0: 29. 77.
1: En nummer 77.
0: 77.
1: Dat was de vierde trekking met erin nummer 7, 16, 49, 6, 26, 29, 77. En we gaan verder met de vijfde trekking.
0: 59.
1: Nummer 59.
0: 59. 76.
1: Nummer 76.
0: 76. 56.
1: Nummer 56.
0: 56. 48.
1: Nummer 48.
0: 48. 51.
1: Nummer 51.
0: 51. 89.
1: Nummer 89.
0: 89. 17.
1: 17.
0: 17.
1: En tot zover de vijfde trekking met daarin nummer 59, 76, 56, 48, 51, 89 en nummer 17. We gaan verder met de zesde trekking.
0: 38.
1: Nummer 38.
0: 38. 61.
1: Nummer 61.
0: 61. 22.
1: Nummer 22.
0: 22.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, maar Gina.
0: Mooi, Gina.
1: Ja, mooi.
0: Mooi. Is het in koord vol?
1: Ja.
0: Jammer. Ja, het gaat om €400, hè, Gina?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, we gaan eens even kijken. Waar kwam koortje vandoor?
1: Heb ik gewonnen.
0: Gewonnen? Kijk eens aan. Vorige weken.
1: Ja.
0: Kijk eens aan. Ja, daarom zat ik hier ook. Maar goud, mag niet. Welke getal stond er op tien koortje?
1: 9, 22, 49, 62 en 73. 7, 13, 29, 68 en 88. 34, 49, 50, 61 en 75.
2: Deze bingo is goed!
0: Congratulations and celebrations. Nou, Gina.
1: Ja?
0: €400.
1: Ja, mooi.
0: Ja, alsjeblieft, die kassa gaat open. Je kan, ja. je kan harder juichen dan dik advocaat, zeg maar. Goed, is dan het idee wat ze met jou gehoorst?
1: Nee, nog nooit.
0: Oké, okay. Nou, denk er nog maar eens even rustig over na, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: En heel veel plezier met zijn €400.
1: Ja, is goed.
0: Oké,
1: okay. Okay. Hoi. Hoi.
0: Zo, dat was Gina, die ging er vandoor met de prijs van €400. En vist hij nou net achter het net, of vist hij helemaal achter het net? Volgende week weer een nieuwe ronde en nieuwe kansen in de Radio Bingo natuurlijk. En dan gaan wij zometeen verder met het volgende programma.
3: Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden 2 bellers in de uitzending gehaald. Iedere beller krijgt 1 kaart. Degene met het hoogste aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar 1 keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingokaarten of 12 super bingokaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma. Radio Westerwolde behoudt zich het recht voor om deze spelregels zonder opgave van reden eenzijdig te wijzigen.
0: Ja, wat is er streng, hè? Goed, wie mogen er vandaag bellen eigenlijk voor het 21-spel? Heb ik hier niet eens voor me liggen. Oh ja, toch wel, de IJzeren Klap en Hilgers. Dus de voorverkooppunten van de IJzeren Klap en Hilgers uit Houden-Pekela, die mogen bellen voor het 21-spel 0599 313 579.

0: Het 21-spel.
1: Ja, het 21-spel gaan we spelen. En we hebben twee bellers volgens mij. Goedenavond met Radio Bingo.
2: Ja, mooi met Orky.
1: Met?
2: Jordi.
1: Jordi.
2: Ja.
1: Mooi, Jordi.
2: Hoi.
1: Even kijken wie jouw tegenstander wordt. Goedenavond met Radio Bingo.
3: Ja, wel Martin.
1: Mooi, Martin. Martin, ja, het worden mannen onder ons, geloof ik. Jordi, voor jou heb ik een kaart. En dat is een Ruiten 2. Dan heb ik ook een kaart voor Martin. En dat is een Klaver 2. Nou, dat is gelijk eerst. Dus, ja, dan weten we nog niet wie er gaat beginnen. Dus dan heb ik ook weer een kaart voor Jordi. Dat is een Ruiten 4. Kom jij op 6. En ook weer een voor Martin. En dat is een Klaver Aas. Dan mag jij kiezen, Martin. Moet dat 1 of 11 punten zijn?
3: 1.
1: Eentje. Nou, dan kom je op 3. Gaan we wel verder met Jordi. Want die heeft dan 6 punten. En voor jou nog een kaart erbij, denk ik, Jordi.
3: Ja.
1: Want jawel, ja. 7. Dus dan kom je op 13. Nog maar 1 erbij.
3: Kom maar 8.
1: Ik weet niet wat eronder zit. Een boer. Dus 1 punt, dan kom je op 14.
4: Oké. Okay. Oh.
1: Dus je mag nog honderd de bier hebben.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Ei, en dat is wel jouw bestelde 8, zou ik bijna zeggen. Jouw 8, dan kom je op 22, helaas.
3: Mooi te laat.
1: Ja, dat is net zo naar zo best.
3: Nee.
1: Maar goed, het is niet anders. Martin?
3: Ja.
1: Jij hebt nog wel alle kansen natuurlijk. Oh, dat was Jordi, die baalt nu als een stekker. We gaan met jou verder, Martin. Een hartenboer, dat is 1 punt ook. Dan kom je op 4. Maar we hebben er 1 erbij, denk ik.
3: Ja.
1: En dat is een schoppen 9. Dan kom je op 13. Mat nog in de bier.
3: Ja.
1: Oké, en dat is een schoppen 3. Dan kom je op 16. En dat is nog niet genoeg. En dan heb ik hier een schoppen vrouw. Dus 2 punten waard. Dan kom je op 18. Dus dan mag je passen.
3: Passen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan kan ik jou feliciteren met 12 gewone bingo-kaarten.
3: Dank je.
1: En ja, veel plezier ermee.
3: Ja, dankjewel.
1: Oké, okay, nou, dat was dan het 21-spel. En tot zover ook bij Radio Bingo. Vandaag achter de telefoon Gerrit en Wilma. Wilma is nog druk bezig en die heeft ook de regie gedaan vandaag. Simon, bedankt voor de techniek. En Jan Kuil, bedankt. Graag gedaan, zegt hij. Beetje ver van de microfoon af. Maakt niet uit. Ik ben Michiel en ik ga zo lekker voetbal kijken. Ga je dat ook doen. Veel plezier en tot de volgende keer. Hoi, hoi.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: Je luistert naar RTV Go.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: Tot na het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden.